Met de ene zonne wil je je na. Zo'n collega i, zo'n collega i. Maar dan, come on, al door de jullie zei ik kwade. Maar dan, come on, al door de jullie zei ik papade. Geloof weer nog niet, zei Ionina, ten altijd op kema zat. En mij wil je geen tot zon in alle funk de power. Maar ik wil ook niks aan, funk de power. Ik wil ook niks aan, funk de power. Ik wil ook niks aan, funk de power.